0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de maandagochtend. Ja, de eerste dag na het weekend. En het leuke is, ja, leuk. Ja, kijk, er staat weer een nieuwe week te beginnen. Een nieuwe schoolweek waarbij je vast en zeker weer heel veel leuke dingen gaat doen. Misschien ga je deze week wel op schoolreisje bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen. En ja, die maandag is dan wel de eerste dag dat je weer lekker naar school gaat. Misschien heb je een heel leuk weekend gehad. Misschien ook wel een druk weekend met belangrijke sportwedstrijden. Ja, en dan is vandaag weer de dag dat je vroeg op tijd op moet gaan staan. Want anders ben je straks te laat. Ja, moeten we natuurlijk niet hebben. Dus wij gaan er met Hallo Kids Radio weer een hele leuke ochtend van maken. Als je namelijk nu naar buiten kijkt, dan zie je dat het al licht is. Dus dat is sowieso fijn, hè? Een soort biologische wekker. Maar het is pas een paar minuten over 6. Ja, dus je hoeft niet nu al naar beneden te rennen naar de keuken en snel je boterham op te eten. Want je hebt nog wel even tijd, want de meeste scholen die beginnen pas om 8:30. En wij met Hallo Kids Radio beginnen dus iets eerder. Om zeker te weten dat je op tijd opstaat. Dat je een lekker ontbijttip hebt gehoord. Dat je hebt meegezongen samen met mij voor de verjaardag natuurlijk. Ook belangrijk, doen we altijd om 7:30. En straks misschien dat je dan wel meedoet met de prijsvraag. Voor nu gaan we eerst eens even beginnen met muziek. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
1: Ezeltje, strakje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Als je hem helemaal voelt, strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën, terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oh. Ja, en dan maar even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen, maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, oh. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou, en dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek, met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.
3: Ik ben ezel van tafeltje dikje. En de toverspreuk ezeltje strikje. Tafeltje dekje, ezeltje strikje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En elke Sprookjesbosbewoner is wel ergens goed in. De een kan goed zingen, de ander goed rennen of schat bewaken. Lang geleden dacht de fakir dat hij alleen goed was in tulpen omhoog fluiten.
1: Ik blaas rode tulpen omhoog en gele, elke dag. Dat gaat vervelen.
2: Het is toch heel knap.
1: Mooi gefloten, knap gedaan. Maar niemand hier heeft er wat aan.
2: Misschien hebben de andere sprookjesfiguren wel wat aan de rijmpjes die je maakt.
1: Zomaar rijmen hier en daar vinden de meesten stom en raar.
2: Tja, dan weet ik het ook niet.
1: Had ik maar mijn vaders talent. Die gaf wijze rijmraad op het juiste moment.
2: Hoe deed je dat dan?
1: Wie zijn hulp nodig had, stampte één keer met zijn voet.
2: Zo.
1: Hoe kom ik hier?
2: Ik stampte. Jij kan hetzelfde als je vader.
1: Als dat werkelijk zo was, waarom werkt het dan nu pas?
2: Misschien omdat je voor het eerst geloofde dat je het ook kon.
1: Misschien. Waarachtig, er komt zelfs wijze rijmraad in mijn hoofd. Luister. Langnek, brei voor jezelf een sjaal. Dan is in de winter jouw nek niet zo kaal.
2: Kijk, je kan iets dat bijzonder en handig is. Dat moet iedereen weten.
3: Oh, eindelijk heb ik je.
4: Oei, oei, oei.
1: Luister, vrienden, naar dit wonder. Ik kan iets nieuws. Echt heel bijzonder.
3: Wat dan?
1: Voor mijn hulp bij al jouw rampen hoef jij slechts één keer te stampen.
3: Huh? Zeg dat nog eens.
5: Fijne middag verder.
3: Ja, jij ook. Klein duimpje. Nu is hij weer ontsnapt. Noem jij dit helpen?
1: Hoi.
5: Wat zei de fakir nou? Voor hulp bij al jouw rampen, één keer stampen.
1: Dank, kleine vriend.
5: Graag gedaan.
1: Jij hebt mij zo net uit de handen van de reus gered.
5: Maar verschijn jij vanaf nu overal als iemand een keer stampt?
1: Nou, ik hoop het niet, want dan...

0: vaak hier?
1: Klein duimpje? Jij stampte met jouw drakenvoet. Is er iets waarmee ik helpen moet?
2: Ik stampte, ja. Mag dat soms niet?
1: Zodra jij één keer stampt, verschijn ik om raad te geven.
2: Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik stampte zomaar.
1: Nu ik eindelijk iets bijzonders kan, hebben ze alleen maar last ervan. Oh, ik moet de toversprook veranderen. Sprookjesbosbewoners, opgelet! Voor mijn hulp bij alle rampen moet je voortaan 19 keer stampen!
3: 7, 8, 9.
4: Laat mij eens proberen. Ik kan beter stampen. 1, 2, 5.
3: Reus.
4: Komt er dan 8, 3, 46, 54, 13. 1270!
5: Oh. Fakir was teleurgesteld, omdat het nog steeds niet goed werkte.
1: 1 keer is te weinig, 19 is te vaak. Kijk wat een puinhoop ik ervan maak.
6: En als we nou eens 7 keer stampen? Of 10 keer?
1: Dan doe ik de reus nog steeds geen plezier. Die kan niet eens tellen tot 4.
6: Laten we dan 3 proberen.
1: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef jij slechts 3 keer te stampen.
6: Blijf hier staan.
7: Het werkt!
1: Waarachtig! Ja, ja, ja.
5: Sindsdien stampt iedereen die hulp nodig heeft 3 keer. De fakir was blij dat hij niet had opgegeven. Zo zie je maar. Je kunt vaak veel meer dan je denkt. Roodkapje ontdekte op een dag dat ze ook iets bijzonders kon. Maar dat is weer een heel

0: Dat was de meidengroep Raak hier op Hallo Kids Radio. En dan wil ik nu eens eventjes richting de superhit van deze week. Die heeft namelijk alles te maken met de Efteling. En is het attractiemuziek? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. Want in de Efteling is een nieuwe attractie geopend, namelijk Hoogmoed. Dat is een attractie vlakbij Baron 1898, die achtbaan die zo helemaal zo de grond induikt. En daar zijn 3 torens bij gezet, waarbij je omhoog en naar beneden gaat. En die attractie is een kleine, 2 weken geleden ongeveer geopend. En daar hoorde een liedje bij. Fenna Ramos heeft het liedje gemaakt. Niemand krijgt ons klein en is deze week de superhit.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: leukste boer en boerin. Die maken ook leuke liedjes, namelijk Fien en Teun. En dat hoorde je net op de radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de platenkast. Arnoud, vertel.
2: Nou, we zitten weer midden in de jaren 90. Liedjes die eigenlijk een eendagsvlieg zijn. Hè? Dus van artiesten die alleen maar bekend zijn van dat ene liedje. Nou, dat geldt ook voor deze band. Het was 1997 en toen was Nederland helemaal in de band van dit hele leuke, lieve liedje. Kiss Me, zo heet het, van een band. En dan denk je, wat is dat nou weer? Een hele gekke naam. Sixpence None the Richer.
0: Ken ik niet. Sorry.
2: Nee, ken je het liedje ook niet?
0: Ik heb geen idee. Ja, maar heel vaak is het zo dat als je hem hoort en je denkt, oh ja, maar nu je vertelt waar het over gaat, heb ik eigenlijk nog steeds geen idee.
2: Oké, nou, het zat in een film. En dan weet je het al vaak wel. De liedjes die in een film zitten, die worden dan heel bekend. En dan gebeurt er verder weinig meer met die band, daarna tenminste. Een liedje uit, wat ik zei, 1997. Ik weet nog dat ik naar de platenzaak rende. Die had je toen nog heel veel. En zei, ik wil dat liedje hebben. Dus, kopen. En die heb ik nog steeds. We gaan luisteren naar Kiss Me van Sixpence, None the Richer. Uit de platenkast op Hallo Kids Radio.

0: goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op en doe maar mee. Rij op je paard. Zwaai met je lasso. Schiet met pistolen.
1: Pief, paf, poef.

0: Muziek van Lalaloes op Hallo Kids Radio. En dan is het nu alweer de hoogste tijd voor de prijsvraag. En het is vandaag maandag, dus dat betekent een nieuwe week met een nieuwe prijsronde. Ik zie alleen net, Arnoud, ik ben een beetje stom geweest. Ik heb het op de website nog niet aangepast. Oeps.
1: Nee, maar dat maakt toch niet uit. Dan gaan we dat zo doen. Maar zullen we het moment vast even doen?
0: Ja, alleen dan lijkt het me wel slim als jij niet meedoet. Want ik ben bang dat als jij kaart gaat roepen, 10 voor 7 prijsvraag, dat je daarna geen stem meer hebt.
1: Die heb ik er nou al bijna niet. Dus doe jij het maar eventjes.
0: Ik weet niet wat jij in het weekend hebt uitgesproken. Maar goed, oké, let op. Daar komt hij, de prijsvraag van deze week. Het is tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En ik dacht, deze week hou ik een beetje rekening met het slechte weer. Want als je nu naar buiten kijkt, op veel plekken heeft het al geregend. Op sommige plekken regent het nog. Dus ik dacht, daar moeten we even wat mee.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Nou, vertel, wat is de prijs van deze week?
0: Nou, deze week maak je kans op tickets voor Monkey Town. Een hele leuke binnenspeeltuin. En dat past natuurlijk perfect bij dit weer. Want kijk, je kan natuurlijk nu buiten spelen. Maar ik denk dat binnenspelen nu toch eigenlijk wel wat fijner is.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja, dus tickets voor Monkey Town, dat kan je deze week winnen. En hoe kan je dat nou precies winnen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb zometeen een prijsvraag met een A, een B en een C antwoord. En de vraag is aan jou thuis of jij weet wat het goede antwoord is. Dus de A, de B of de C.
1: Oké, let op. Hier komt de prijsvraag.
0: Oké, komt-ie. De vraag van vandaag is, we hebben namelijk tickets voor Monkey Town wat we weggeven. Maar de vraag is, wat is nou precies een monkey? Want dat is namelijk geen Nederlands woord, dat is een Engels woord. Dus wat is de vertaling van het woord monkey? Is dat
1: A,
0: een aap? Of is dat
1: B,
0: een olifant? Of is dat
1: C,
0: een vis? Nou, volgens mij niet zo heel moeilijk. Ik dacht, het is maandag, dus we gaan even makkelijk beginnen. Dus de vraag is, wat is de vertaling van het woord monkey? Is dat het antwoord A, aap? Of is dat het antwoord B, olifant? Of is dat het antwoord C, vis?
1: Nou, als je denkt, maar dat weet ik, dan kun je meedoen via de website hallokidsradio.nl. Of je doet ze mee via de app, dat kan ook.
0: Ja, en dan gaan we zo meteen eens even kijken of we je kunnen gaan bellen. Want zo rond een klok of 10 voor 8, dan hopen we iemand aan de telefoon te hebben die met die eerste Monkey Town tickets vandoor gaat.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
8: Aha!
6: Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
9: Hallo Kids Radio.
8: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou zeg, het is 7:04. Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
0: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag maandag, dus dat betekent de eerste dag van de schoolweek. Maar van wel een korte schoolweek, want over een paar nachtjes slapen, dan is het Hemelvaartsdag. Ja, en de meesten zijn dan lekker vrij en vaak die vrijdag daarna ook nog.
2: Oh, dat is waar ook. Dus dat is eigenlijk weer een hele korte week. Nou, dat komt goed uit. Het goede nieuws is dus een korte week.
0: Mm-hmm.
2: Het slechte nieuws is, het wordt een hele koude week.
0: Ja, met regen.
2: Ja, ze hebben al gezegd, het wordt de koudste hemelvaartsdag sinds 15 jaar.
0: Ja, hier moet je nagaan. Dan heb je eindelijk weer lekker vrij. Kan je eindelijk weer lekker naar buiten en leuke dingen doen. En dan gaat het regenen. Maar ja, daar heb ik dus rekening mee gehouden met de prijsvraag. Hè? Dat scheelt.
2: Ja, dat snap ik. Nou, wat gaan we straks doen? Ik heb nieuws over de grootste snoepwinkel ter wereld.
0: Het
2: is ongelooflijk. Ik ga je straks vertellen hoe dat zit. We gaan ook even de liedjes van het Songfestival doornemen. Want daar hebben we het eigenlijk al helemaal niet over gehad.
0: Ja, maar Nederland doet dit jaar niet mee. Dus deze week is de week van het Songfestival. Maar je hoort er wat minder over in de media dan voorgaande jaren. Want ja, Nederland doet toch niet mee.
2: Nee, dat is waar. Maar goed, ik heb een paar leuke liedjes geselecteerd. En dan mag jij raden van welk land het is.
0: Oh.
2: En gisteren bij Den Bosch, dat is een beetje in de buurt van onze studio. Daar keken mensen die in de auto zaten een beetje gek op. Want daar liep een koe over de weg.
0: Oh jee, dat is gevaarlijk.
2: Ja, dat was een ontsnapte koe bij Den Bosch op de A2. En mensen moesten opeens remmen. Ja, die koe die was ontsnapt. Die dacht, nou, ik ga eens even buurten op de snelweg.
0: Aha.
2: En die stond een beetje te grazen aan het gras langs de snelweg. En één grote file. Uiteindelijk hebben ze hem gevangen en weer teruggebracht naar het weiland.
0: Gelukkig maar, want ja, het had ook heel anders af kunnen lopen natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Maar goed, dieren, ja, je hebt er geen invloed op, hè, wat ze doen.
0: Nee, dat is waar. Dus het is fijn dat het weer is opgelost. En laten we hopen dat het niet vaker gebeurt, want het is toch wel heel onhandig, hoor, zo'n beest midden op de snelweg.

0: Ja, het leek me een leuk idee om weer eventjes een ontbijttip over een banaan te kiezen. En daarom dacht ik, kom alvast even in de stemming met dat hele bekende liedje.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, dat heb ik. En dus met een banaan in dit geval. Maar niet alleen met een banaan, je hebt meer nodig. Want we gaan namelijk maken een warme banaan in de vorm van een pannenkoek.
3: Altijd lekker. Ik ben heel benieuwd. Wat zeg je nou? Een banaan in de vorm van een pannenkoek?
0: Ja. Wat gaan we namelijk doen? Is het een pannenkoek? Ja en nee, eigenlijk ook weer niet helemaal. Want je hebt namelijk geen pannenkoekenmix nodig. Maar je hebt wel nodig een beetje een rijpe banaan. Die mag je alvast even prakken in een kommetje. Daar doe je een eitje bij. En daar heb je nodig een klein beetje havermout. Dan doe je dat goed door elkaar husselen. Gewoon even met een vork bijvoorbeeld, zodat het een goed mengseltje is geworden. Dan zit er dus geen pannenkoekenbeslag bij. Maar je gaat hem wel eventjes bakken in de pan. Nou, een beetje olie in de pan of een beetje boter, dat mag ook. Dan giet je voorzichtig jouw bananenmengseltje in de pan. Nou, dan is het even een kwestie van wachten. Hè? Net zoals bij een normale pannenkoek, dat je eerst de ene kant bruin laat worden. Daarna de andere kant. En dan is je bananenpannenkoek al klaar. Maar bij deze hoort een finishing touch. Ja, want je mag er daarna nog een beetje lekkere pindakaas overheen doen. Want ik heb namelijk een recept gevonden waarbij ze eigenlijk de pindakaas in het beslag doen. Maar ja, ik heb altijd geleerd dat als je pindakaas warm maakt, dat het dan gaat scheiden. Pindakaas is namelijk pinda's, hè? Maar daar zit ook heel veel olie in en dat gaat dan los van elkaar. Ja, en het lijkt mij toch echt lekkerder als je die pindakaas als het laatste over je bananenpannenkoek heen smeert. En niet er al doorheen, want dan heb je kans dat je klontjes krijgt. Ja, klontjes zijn natuurlijk nooit zo lekker in een pannenkoek.
3: Nee, dat is wel een klassieke combinatie, hè? Banaan en pindakaas.
0: Ja, maar het is ook hartstikke lekker. En het fijne is ook nog, als je bijvoorbeeld 100% pindakaas pakt uit de pot die je bijvoorbeeld gewoon in de winkel kan kopen, dan is die ook nog heel gezond.
3: Oh, kijk eens even aan. Ja. Nou, ik vind het wel leuk, hoor.
0: Ja, het is een leuke ontbijttip. En vooral ook omdat heel veel mensen zo'n hele rijpe banaan, zo'n hele flinke gele met al een paar bruine plekjes, die vinden ze vaak niet zo lekker. Daar hoor ik ook bij. Ik eet liever een nog wat groen-gele banaan. Ja, dan is het vaak zo zonde dat die bananen worden weggegooid. En dat hoeft dus helemaal niet. Want op deze manier heb je een hele lekkere bananenpannenkoek.
3: Nou, aan de slag. Gaan met die banaan.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Nou, als het goed is, lopen er toch echt geen leeuwen op de Veluwe, Kasder Eentje. Dan moet je toch even misschien een keertje aan een bril, denk ik. Ja,
2: ja, dat denk ik ook. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Het is maandagochtend, 11 mei. En we kennen het allemaal wel, hè? De snacks die in de winkel liggen. Kijk, ik moet er wel even bij zeggen. Het is natuurlijk belangrijk om elke dag groente en fruit te eten. Hè? Dus je vitamine.
1: Ja.
2: Maar ja, af en toe heb je ook wel zin in iets lekkers, toch?
1: Ja, want jij had het net over een of andere grote snoepwinkel.
2: Ja, in, groot. Ik bedoel, je weet wat groot is. Je hebt groter. Soms heb je ook een supermarkt. Dan zetten ze een XL op, extra large.
1: Ja.
2: Dus extra groot. Maar dit is in China.
1: Ja.
2: Het heet namelijk Snack Kingdom.
1: Ja.
2: En het is, de winkel is zo groot als bijna 2 voetbalvelden bij elkaar.
1: Zo, hé. Dan wel jammer dat het dan in China ligt. Want om dan eventjes daar boodschappen te gaan doen, dan ben je wel een duur vliegticket verder.
2: Ja, het is officieel de grootste snackwinkel op aarde.
1: Zo.
2: En je snackavontuur begint al in een meterslange glazen snackgang.
1: Oh.
2: Die van boven tot onder gevuld is met allerlei lekkernijen. Nou, je kunt er gigantische chipzakken scoren. En die zijn groter dan jezelf.
1: Oh.
2: En snoephuizen. Je kan er van alles doen ook. Het is echt fantastisch. En het leuke, juist die plaatjes ziet je geloof je ogen niet. Maar het goede is ook, zeg maar, voor de mensen die daar naartoe gaan. Het is alleen al leuk om daar foto's te maken. Hè? Dus ook gezonder uiteindelijk voor je tanden. Dat je gewoon niks koopt, maar lekker foto's gaat maken.
1: Mm-hmm.
2: Om kleurrijke plaatjes te maken. Maar 2 voetbalvelden lang met alleen maar snacks, zeg. Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, maar dan vraag ik me even af, hè. Want kijk, in Nederland hebben we natuurlijk ook lekkere snoepjes. En in Duitsland en in Frankrijk. Hebben ze dan ook snoepjes van over heel de wereld? Of hebben ze zoveel verschillende snoepjes in China dat het alleen maar Chinese snoepjes zijn? Want ik heb namelijk geen idee hoe Chinese snoepjes eruit zien.
2: Nee, ik ook niet. Maar goed dat je dat zegt. Nee, het zijn snoepjes inderdaad van over de hele wereld.
1: Oh, kijk, dus dan zou het, wat is hartstikke Nederlands, een zuurstok, denk ik. Zoiets.
2: Een zuurstok is Nederlands en een stroopwafel. Dat zou ook leuk zijn als ze dat daar hebben. En wat kun je nog meer bedenken? Drop. Drop is natuurlijk ook heel erg Nederlands, hè?
1: Ja, nou ja, wie weet dat het daar allemaal in China wel in de winkel ligt.
2: Och, lekker.

0: ja, ik krijg toch altijd best wel weer honger, hè, van het liedje van Stiekem Snoepen. Want jij had het net over die hele grote snoepwinkel. Dus ik dacht, oh, daar heb ik een liedje van.
1: Ja, precies. Nou, iets wat ook helemaal in jouw straatje past, is natuurlijk, Mayoni, het Songfestival.
0: Ja, dat gaat deze week beginnen. Morgen zijn de eerste halffinales, daarna op donderdag en dan zaterdag de grote finale. Alleen, ja, misschien heb je het wel of niet meegekregen op social media of in andere media op tv. Nederland doet dit jaar niet mee, dus ja, dan merk je wel dat we er dan met z'n allen toch wat minder mee bezig zijn.
1: Ja, maar nou, ik ga wel kijken, hoor.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ik ga ook wel kijken. Maar ik bedoel meer van, normaal gesproken zou je nu al hartstikke veel horen. Hoor je andere landen die dan even gaan vertellen wat ze van het liedje van Nederland vinden. Bla, bla, bla, bla. Maar dat is het dus nu dit jaar niet.
1: Want wie hadden we nou vorig jaar ook alweer? Want dat was Cloud, toch?
0: Ja, dat was Cloud.
1: Selfie. Nou, luister, ik heb even wat liedjes voor je op een rij gezet. Ik heb 6 fragmentjes. Mm-hmm. Waarvan, laat ik het zo zeggen, 4 van de 6 zijn door de boekmakers getipt als mogelijke winnaar. En 2 helemaal niet. Maar dat zit een beetje door elkaar heen. Dus dat wordt even een leuke mix. Ik ga ze aanzetten en dan moeten we gewoon eens even kijken of jij kan raden welk land het is. Zullen we beginnen met de eerste?
0: Ik heb geen idee, want ik heb nog niet zoveel geluisterd. Dus begin maar.
1: Nou, leuke quiz. Daar gaan we met land nummer 1.

0: 1, 2, 3, we're coming back to life.
1: Nou, dat klinkt,
0: wie zou dit kunnen zijn?
1: Dat klinkt als Duitsland, maar dat zal het niet zijn, want het 1, 2, 3 is heel slecht ingesproken.
0: Oh, dat heb je wel goed gehoord, ja.
1: Ja, dus het is geen Duitsland, maar dat hebben ze wel eens vaker gehad. Hè? Oekraïne heeft het toen ook een keer gehad met 1, 2, 7, 7, 1, 2.
0: Ja. Oh ja, dat is waar ook, ja.
1: Ja, ik heb geen idee, maar dit gaat niet winnen hoor, want dit was niet zo best.

0: Okay, maar ja, laat ik het zo zeggen, het is een land wat vaak onderaan eindigt.
1: Wat vaak onderaan eindigt, ja, dat kan. Ja. Oh, San Marino. Nee.
0: Nee,
1: ja,
0: nou. Nee. Terwijl eigenlijk, laat ik nog een tip geven, eigenlijk een land waarvan je verwacht dat ze hoog eindigen.
1: Oeh, dat weet ik ook niet. Ondertussen ben jij een beetje gaan kraken, Arnoud. Ik denk dat zelfs jouw computer denkt, ik ben het er niet mee eens. Dit moet inderdaad absoluut niet gaan winnen. Ja, ik heb werkelijk waar geen idee. Dus wat het dan gaat zijn, hoe kon je dat ook weer zeggen? Joost mag het weten, of zoiets, toch? Ja, want Joost Klein heeft natuurlijk ook een keer meegedaan met Nederland. Maar dat werd hem toen ook niet. Dus Arnoud, vertel maar.
0: Dit was Engeland.
1: Oh, echt waar? Oh, wat slecht.
0: Ja, maar ik zei al, Engeland, daar loopt zoveel talent rond. En elke keer krijgen ze toch weer voor elkaar om een liedje te maken. Van ik denk, en dit dan ook nog. Moet je naar Engeland en die maakt dan een liedje en dat heet dan... Eins, twee, drie.
1: Oh, en dan heb je zo'n Dua Lipa bijvoorbeeld, hè? Weet je wel? Of een Alex Warren. Die komen dan uit Engeland. En dan denk ik, zet die op het podium. Oh, wat erg. Okay.
0: We gaan naar land nummer 2, let op.

0: Ja, ja, ik denk Scandinavië. Maar ik zou niet weten welk land.
1: Laat ik het zo zeggen, hier zit heel warm.
0: Nou ja, kijk, Noorwegen heeft ook een keer de viool meegenomen. Dus ik ging daar wel vanuit. Dus Scandinavië, maar met welke? Ik heb geen idee.
1: Nou ja, het zijn niet zo heel veel landen, dus doe een gok. Het zijn vier landen
0: Noorwegen?
1: In Scandinavië.
0: Ja,
1: nee.
0: Zeg maar.
1: Finland.
0: Finland, oh oké. Okay. Ja.
1: Ja, Finland. En dit is meteen het liedje wat eigenlijk ver favoriet is bij alle boekmakers.
0: Aha.
1: En het is inderdaad met de viool. Helemaal goed.
0: Finland. Nou ja, kijk, Finland scoorde... Wat was het? Was dat vorig jaar? Ja, was vorig jaar, hè? Met Espresso Macchiato scoorden ze heel hoog. Toen hebben ze helaas niet gewonnen. Maar het zou leuk zijn voor ze als ze een keertje kunnen winnen.
1: Ja, oh, die Tommy Cash. Ja, die zal vast ook nog wel gaan optreden. Tenminste, dat hoop ik dan. Gaan we door naar land nummer 3. Let op.

0: Nou, jij mag het zeggen. Welk land is dit?
1: Ja, Arnoud, je kan het blijven vragen, maar ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ik weet alleen wel dat deze zangeres een stuk beter is dan die andere twee die ik net gehoord heb.
0: Ja, dat vond ik ook, hè. Nou ja, goed, laat ik zo zeggen, een land waar ze Engels praten, dat is duidelijk.
1: Is het Australië dan?
0: Ja, aha. Heel goed. Ja, zeker. En Australië heeft er vaak een beetje gekke liedjes, maar dit is wel een kans hebben, hoor.
1: Ja, ik zou het wel gek vinden, hoor, als Australië ooit een keer wint, want dan moet iedereen naar Australië toe.
0: Dan moet iedereen al die kant uit. Dat gaat natuurlijk niet. Nou, ik heb er nog eentje en dat is...
1: Hoeveel hebben we er nog?
0: We hebben er nog 3.
1: Zo, oké. Ja, want we moeten even de tijd in de gaten houden, omdat we straks natuurlijk ook moeten gaan zingen voor de jarigen.
0: Dan weet ik het goed gemaakt. Doen we even een liedje, gaan we zingen en dan doen we de andere 3 daarna.
1: Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Want anders zitten er misschien straks jarige joppen klaar. En dan denk je, ja maar jongens, schiet op, het is bijna 7:30.
0: Dat is waar.

0: muziek van Carnaval Festival op Hallo Kids Radio Arnhart. Wij worden nog even snel gecorrigeerd. Espresso Macchiato is niet van Finland. Nee, dat is van Estland. Oeps.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, Estland. Oh, dat is dat nog even gezegd wordt.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Is goed dat het even gecontroleerd wordt. Ja.
1: Ja, ik vond het wel het leukste liedje van vorig jaar. Zeker bij alle kids van Nederland. Want het wordt er overal. Nou ja, we stonden op het Credo Festival nog steeds meegezongen.
0: Ja, zeker. Dus ik ben heel benieuwd wat de hit gaat worden van het Songfestival van dit jaar. Maar daar gaan we zo meteen mee verder, want...
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, want we gaan eerst eens even zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 11 mei. Want als je vandaag jarig bent, ja, dan moet die radio natuurlijk wel even extra hard, hè?
1: Vind ik ook. Nou, bij ons staat alleen... even kijken, wie staat op de... Ja, ik zie Irma staan. Dat is een oma van een luisteraar.
0: Oh, wat is ook
1: dat
0: leuk.
1: Dat mag natuurlijk ook, hè? Dat, ja. Als je nou een oma voor open hebt, geef die gewoon even op. Dan gaan we daar ook voor zingen. Dus Irma, volgens mij zit je er klaar voor. Nou, dat kan. Maar heb je nou nog een huisdier of een zusje of een broertje die jarig is binnenkort? Geef je dan even op via de website hallokidsradio.nl. Want dan kunnen we jou feliciteren op jouw verjaardag.
0: Ja, Irma, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ik weet zeker dat iedereen een hele leuke verjaardag gaat hebben vandaag op maandag. Ook al gaat het een beetje regenen. Want wij kunnen namelijk met Hallo Kids Radio keihard zingen. Dus als jij even meehelpt, dat zou leuk zijn.

0: Ja, ik dacht, we hadden het over het Songfestival. We werden al gecorrigeerd door een luisteraar die zegt... jongens, het was geen Finland, maar het was Estland. Dus ik dacht, we laten even de versie horen bij een hele hoop luisteraars ook te horen zijn.
1: Ja, het mooie is dat het liedje wat gewonnen heeft uit Oostenrijk... ja, ik zou het echt niet meer kunnen nazingen.
0: Nou ja, het is ook heel moeilijk. Het is een soort half opera liedje, dus dat wordt ook echt heel lastig.
1: Ja, voor mijn gevoel, als ik aan het Songfestival van vorig jaar denk... denk ik aan dit liedje.
0: Ja, nou ja, en natuurlijk ook nog aan andere liedjes. Maar dat is wel vaker, hè, dat vaak nummer 2 beter onthouden wordt dan nummer 1. Dan gaat het toch ergens iets niet helemaal goed.
1: Nou, op Hallo Kids Radio maandagochtend gaan we snel door met de grote Songfestival quiz. Want ik heb weer een volgend land klaarstaan. En dit is een land, ja, die wordt altijd wel bij de kanshebbers gerekend. Let op, daar gaan we.

0: Nou, wat denk je? Stevig liedje.
1: Die laatste zin was al behoorlijk vals. Maar goed, dat is nog even...
0: Dat is, nou, dan heb je de rest van het liedje nog niet gehoord.
1: Ah, oké. Okay, nou goed. Ja, jij zegt meestal zijn het een van de kanshebbers. Nou ja, dan denk ik al gauw aan Zweden. Maar ik hoop toch niet dat dit uit de stal van Zweden komt. Want dan zou het wel heel slecht zijn.
0: Ben je toch ook goed, hè? Wat ben je toch ook goed? Ja, nee, het is Zweden.
1: Nou, nee, echt waar?
0: Ja, het is Zweden.
1: Oh, maar Zweden heeft altijd van die goede zangers en zangeressen. Oh, wat vals dit.
0: Ja, een heel stevig liedje. Dus ja, misschien dat ze daar dachten, weet je wat, we hebben er zo vaak gewonnen. We moeten niet nog een keer dat festival in ons land hebben. Want dat gaat ons heel veel geld kosten natuurlijk.
1: Ja,
0: maar wel opvallend. Het is echt wel een qua beat is het wel helemaal van nu. Het is wel heel stevig.
1: Ja, maar goed, dit gaat niet winnen hoor. Niet, tenzij die dame nog even zangles krijgt voordat ze moet gaan optreden. Maar ik denk het niet.
0: Nou, wij gaan snel door naar land nummer 5. Ik ben benieuwd of je kan raden. En ook dit is zomaar misschien wel een van de kanshebbers voor de winst. Michel!

0: klinkt wel aardig. Heeft ook wel zo'n songfestival-vibe. Ja.
1: Ja, vind ik ook. Vind okay, ik ook. Maar dan, nou, je mag het wordt gezongen in het Frans. Zo zegt dat natuurlijk helemaal niks. Maar
0: nou goed. Ja, dat kunnen meerdere landen zijn. Het kan namelijk zijn Zwitserland zingt altijd in het Frans. Dat zou kunnen zijn België, want die zingt ook wel eens in het Frans. Maar ik denk in dit geval dat het Frankrijk is.
1: Nee, helaas.
0: Wat?
1: Ja, nee, ik had het ook niet kunnen raden. Het is Israël.
0: Sinds wanneer zingen die nou weer in het Frans?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Maar ze zingen nou, deels in het Frans. Maar daarna, na het stukje wat je hoorde, gaan ze in het Engels door. Dus weet je wat Clout deed vorig jaar? Hè?
0: Ja, dat is waar. Dat klopt. Dat was ook gek dat hij in het Frans zong. Want in België zou iedereen het verwachten. En in Nederland weer niet. Dat klopt.
1: Nee, nee. Je zou meteen naar Frankrijk denken. Frankrijk komt met een fantastisch liedje thuis. Die zit er nu niet bij. Maar die laat ik morgen horen. Maar dit heeft wel een beetje een swing. Dus dat vind ik wel songfestival.
0: Ja. Oké, de laatste.
1: Nou, de laatste, ja, die ga je meteen raden natuurlijk. Ik vind dat een heel vrolijk liedje. En deze wordt ook getipt als kanshebber. Let op, daar gaan we.

0: zeg het maar.
1: Ja, ik denk of Spanje of Portugal. Want ik kan niet precies het verschil horen. Het klinkt allemaal hetzelfde voor mijn gevoel. Maar jij zegt, oh, dat een kans heb ik. Ik vind het niet. Ja, ik moet heel eerlijk toegeven. Ik vind het een beetje ouderwets klinken.
0: Ja, dat klopt helemaal. Dat is inderdaad een, klinkt een beetje ouderwets, maar ik vind het wel echt zo'n songfestival vibe hebben. Ja. Dit soort liedjes moet je ook ertussen hebben, natuurlijk, tussen al die stevige beats en alles. Je zegt Spanje of Italië. Ja, laat het ze maar niet horen. Maar dit was overduidelijk Italië.
1: Italië, oh ja. Nou goed, Italië, ook leuk. Ja.
0: Nou, goed zo. Zit daar nu een liedje? We hebben even kijken, welke landen hebben we gehad? We hebben dus Engeland gehad. Nou, daarvan zei je, eins, twee, drie, dat gaat hem niet worden.
1: Nee.
0: Dan heb je Finland, de grote kanshebber. Dan heb je Australië, ook een grote kanshebber. Zweden, Italië en Israël hadden we ook nog. Wat zit ertussen? Wat denk jij, wat vind jij een leuk liedje?
1: Nou, ik moet heel eerlijk toegeven, ik vond ze niet allemaal heel best.
0: Oh.
1: Ja, maar goed, kijk, weet je, hallo, er zijn hoeveel deelnemers zijn er? Er zijn in meer dan 30 landen die meedoen. Dus weet je hebt lang niet alles laten horen. Dus het is een beetje flauw om dan te zeggen, ja, welke vond je dan het beste? Want ik bedoel, misschien dat ik er nu eentje niet gehoord heb waarvan ik denk, die is veel beter.
0: Ja, dat klopt.
1: Toch? Nou,
0: kijk, vier van de zes liedjes die ik heb laten horen, die staan in de top 5 van kanshebbers. Okay. Dus dat belooft nog wat.
1: Ja, maar goed, dat hoeft niks te zeggen. Er kan ineens iets gebeuren waarbij je denkt ineens, kijk, nou komt er ineens iemand op de hoek. Je weet het nooit.
0: Nee, dat is helemaal waar. Nee, de kanshebbers waar ik het over heb zijn Finland, Australië, Zweden en Israël.
1: Ja, nou goed. We gaan het zien. Komende dinsdag de eerste halve finale. Het is wel echt laat op tv. Maar goed, dan weten we wie de eerste kandidaten worden voor de grote finale. En dan donderdag de tweede helft.

0: Dat waren Farah en Lucilla Bellinga hier op Hallo Kids Radio. En dan is het de hoogste tijd om die prijsvraag eens even te gaan herhalen. Want deze week geven we namelijk iets heel erg leuks weg. Iets wat je kan gaan doen.
1: Oh ja, wat is het ook alweer?
0: Nou, deze week maak je namelijk kans op tickets voor Monkey Town. Een hele leuke binnenspeeltuin in Nederland. En het leuke is, ja, die is niet op één plek. Nee, die is door heel Nederland heen. Dus ook vast en zeker bij jou in de buurt.
1: Ja, er zijn, hoeveel heb je er? Een stuk of 30, 40, 50 misschien wel?
0: Oh, geen idee. Ja, ik heb ze nooit geteld, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat er heel veel zijn. Want ik ging er als kind bijvoorbeeld ook heel vaak naartoe. Dat hoeft natuurlijk niks te zeggen. Kijk, het leuke is dat er nadat ik wat ouder ben geworden, er eigenlijk alleen maar meer bij zijn gekomen.
1: Ja, dat is waar. Nou ja, als je daar binnenkort naartoe wil, dan kan dat helemaal gratis en voor niks. Ja. Dankzij Hallo Kids Radio. Maar dan moet je wel wat voor doen.
0: Ja, dat zeker. Want ik heb een prijsvraag en dat heeft alles te maken met de Engelse taal. Dus ik ben benieuwd of je dat al op school krijgt. Want de vraag van vandaag gaat als volgt. Wat is de vertaling van het woord monkey? Dus nog een keer, wat is de vertaling van het woord monkey? Is dat...
1: A.
0: Aap. Of is dat...
1: B.
0: Olifant. Of is dat...
1: C.
0: Vis. Dus wat is de vertaling van het woord monkey?
1: Nou, als je dit weet, dan mag je direct meedoen via de website hallokidsradio.nl.
0: Ja.
1: Klik dan op het plaatje win en doe mee of speel mee via de gratis app.

0: Niels Smit samen met Niall Horan hier op Hallo Kids Radio. En dan is het de hoogste tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, Arnoud, we gingen even terug in de tijd, hè?
2: Nou, we gaan terug naar de jaren 90. En dat is de periode 1990 tot en met 1999. Vlak voor de eeuwwisseling. En nou, dat was een hele vrolijke tijd eigenlijk qua liedjes. Nou, we hebben een uurtje geleden al dat liedje gehad van Sixpence, None the Richer en Kiss Me. En nu gaan we naar 1991. Dat is 35 jaar geleden.
0: Ja, heel lang geleden.
2: En dit was de danshit in de zomer van 1991. Daar was niet onderuit te komen. En nog steeds wordt het liedje vaak gedraaid op verschillende radiozenders over de hele wereld. Mm-hmm. De zangeres is Crystal Waters. En dit is nou ook precies een voorbeeld van een one-hit wonder. Oftewel een eendagsvlieg. Want ja, dit was wel haar enige echte hit. Maar wat voor een. Het gaat over een vrouw die homeless is. Dus eigenlijk dakloos. Tenminste, dat zingt ze dan. Gypsy woman. En het is heel herkenbaar door het la-da-di, la-da-da. La-da-di, da-da-da. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het zo'n grote hit werd. En ik laat hem heel graag aan je horen vanuit de platenkast. Dit is Crystal Waters, nu op Hallo Kids Radio.

0: uit de platenkast. Dus even muziek van de jaren 90. En nou gaan we terug naar het jaar 2026. Want daar zitten we namelijk middenin voor die spannende muziek. Want ja.
1: Nou, inderdaad. Ja, en als er spannende muziek klinkt, dan weet je, dan gaan wij iemand proberen te bellen die heeft meegedaan aan de geheime 10 voor 7 prijsvraag. Nou, de vraag gaat Mayoni zometeen nog een keer stellen. En als we het goede antwoord horen, dan gaat er iemand winnen.
0: Maar dan moet er natuurlijk eerst even opgenomen worden.
1: Ja.
2: Hoi met Annette.
0: Hallo, goedemorgen met Annette en Mayoni van de radio.
2: Hallo.
0: Hallo. Morgen. Zeg, wij zijn op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Ja, die zit hier naast mij.
0: Aha, kijk eens aan. En wie is dat?
3: Len.
0: Len, goedemorgen Len. Zeg Len, vertel eens even, hoeveel jaar ben jij?
3: 7.
0: 7. En Len, ben je dan wel eens in zo'n binnenspeeltuin geweest?
3: Ja.
0: Ja, en Len, wat vind je dan het leukste aan een binnenspeeltuin? De ballenbak of de glijbaan of... Wordt even over nagedacht. Dat is een moeilijke vraag natuurlijk voor mij. De ballenbak, ja, die hebben ze flink bij Monkey Town. Zeg Len, maar die Monkey Town tickets liggen hier in de studio. Zouden we graag aan jou willen geven. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel eerst even de prijsvraag nog een keertje herhalen. Om zeker te weten dat jij het goede antwoord hebt. Dus Len, wat we gaan doen, lekker makkelijk. Ik ga de prijsvraag nog een keer stellen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? Let op hè, Len, komt-ie. De vraag van vandaag is, wat is de vertaling van het woord monkey? Is dat A, een aap? Is dat B, een olifant? Of is dat C, een vis?
3: Aap.
0: A, hoor ik heel hard. Een aap. Eens even horen. Ja. Zeg Len, de winnaarsmuziek ging aan. Dat kan maar één ding betekenen. Je hebt gewonnen! Woehoe! Zeg Len, ben je er blij mee?
3: Ja.
0: Ja, oh gelukkig. En Len, je hebt natuurlijk meerdere kaartjes gewonnen. Dus mag mama dan ook met jou mee?
3: Ja.
0: Ja, oh gelukkig zeg. Nou, dan gaan we dat regelen straks met mama. Dat ik precies weet waar ik de Monkey Town tickets naartoe kan sturen. En dan wens ik jou er alvast heel veel plezier mee.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Len, tot de volgende keer op de radio. Doei doei.
3: Doei.
0: Kijk eens aan, dat was Len op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de eerste tickets van de Monkey Town indoor speeltuin. Maar ja, het leuke is, ja, ik heb nog wel wat meerdere van die tickets hier liggen in de studio. Dus als je nou denkt, ja, ik zou ook wel graag naar Monkey Town willen, dan kan dat vanaf morgen.

0: Nou, de bingomolen staat weer klaar. Hij is schoongemaakt, hij is gepoetst. En ik heb ze geteld. Nog steeds, en dat vind ik heel knap, na 5 jaar nog steeds 75 balletjes in.
1: Ja, we zijn er wel eens eentje kwijtgeraakt dat hij onder de bank rolde of onder de plaatkast. Maar we hebben ze daarna altijd weer teruggevonden. Dus ik ben heel benieuwd wat het vandaag gaat worden. Arnoud, jij hebt de lijst. Noem eens even een cijfertje waarvan je denkt, nou, dat gaat het worden vandaag.
0: Ik denk een nummer, wat zal ik zeggen? Nummer 18.
1: Wat is nummer 18 dan?
0: Ja, als hij op nummer 18 valt, dan gaan we een hele rare hoek in. Dan gaan we namelijk het liedje draaien. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet.
1: Oh, ja, dat is wel een beetje vroeg inderdaad in de maand mei.
0: Nou, ja.
1: Ik zal mijn best doen, Arnoud, maar ik weet niet zeker of het gaat lukken. Oh! Nou, er ligt weer een balletje onder de bank. Dan moet ik straks weer oplossen.
0: Nou, eigenlijk, ik zeg dat nu. Kijk, dat liedje, ik ben toch zeker Sinterklaas. Dat kan natuurlijk het hele jaar door. Want eigenlijk is het gewoon een papa die zegt, ja, ik ben toch zeker Sinterklaas niet.
1: Ja,
0: ik geef
1: het
0: niet alles maar weg.
1: Dat is waar. Zeg Arnoud, het is niet nummertje 18, maar wel een liedje waar de 8 in zit. Want het is namelijk nummertje 58. Ze 5 en dan 8.
0: Even kijken, nummer 58. Dat is, dan gaan we heel ver terug in de tijd.
1: Oh.
0: Dan gaan wij.
1: Ja. Wat gaan we doen?
0: Ja, deze. Nou, dit liedje stond op album nummer 3. Dan hebben we het over 1982.
1: Zo, dat is lang geleden.
0: En dat is wel toevallig, want hij heeft het toch met papa te maken.
1: Oh.
0: Haha, je vader die is gek.
1: Oh, maar dat is wel een hele leuke. Ja, maar ik weet zeker dat iedereen die thuis kan meezingen, hoor. Moet alleen papa even de vingers in de oren doen, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Nou, zet hem aan.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
8: Aha!
6: Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. Met net dat liedje van Alex Warren, Fever Dream. Moet je het toch eens voorstellen, Mayoni? Dat ze gewoon deze man naar het Songfestival hadden gestuurd namens Engeland. Had hij toch op zijn sloffen gewonnen?
0: Ja, maar ja, ik weet niet hoe dat werkt hoor in Engeland. Maar in Engeland hebben ze superveel bekende artiesten. En elk jaar weer krijgen ze het voor elkaar om dan iemand te sturen namens het Songfestival. Ja. Dat ik denk, die ken ik niet.
2: Nee, maar ook, ja, nou goed, dat is op zich nog niet zo erg. Maar gewoon het liedje ook, zeg maar. Het zijn vaak niet zo hele goede liedjes. Hebben ze weer dat liedje Eins, Zwei, Drei. Ja, wie verzint dat nou weer?
0: Ja, ja, maar goed, maar misschien dat Engeland het er ook om doet. Hè? Dat ze denken, ja joh, weet je, we hoeven helemaal niet te winnen. Want ja, we hebben toch al een land van hartstikke wel. Ik bedoel, ze hadden Harry Styles ook kunnen sturen. Dat zou toch ook leuk zijn?
2: Oh, dat had ook gekund,
0: ja. Niall Horan hadden ze ook kunnen sturen. Ook leuk.
2: Ja, doen ze niet.
0: Nee, doen ze niet. Nee, nee. Ja, maar goed. Nee. Dat, ja. Nee, niet alles hebben.
2: Hey, het is vandaag 11 mei. Het is vlak voor schooltijd. Het is wat frisser dan de afgelopen dagen. Het is ook het begin van IJsheiligen. Dat is altijd vlak voor Hemelvaartsdag. En dan zal het niet voor niks zo koud zijn buiten.
0: Ja.
2: Maar niet alleen dat. Het is ook Eet Wat Je Wil dag.
0: Oh, lekker. Ja, waarom kan er dan nooit in de vakantie vallen? Dat is veel makkelijker. Want je kunt moeilijk tegen de juf zeggen, ja juf, ik heb vandaag andere boterhammen bij, want het is Eet Wat Je Wil dag. Dus
2: Eet Wat Je Wil dag. Ja. Nou, vraag me natuurlijk wel eens, we stonden laatst in Utrecht en dan vragen we wel eens aan kinderen die daar zijn van, wat vind je nou het lekkerste eten? Nou, dan is het heel vaak iets met een P, dus pizza, patat.
0: Pasta, horen we ook vaak.
2: Pasta, ja. Maar we horen ook steeds vaker sushi en...
0: Ja.
2: Eerlijk is eerlijk, de laatste keer toen vroegen we daarnaar dat ze ook steeds vaker kinderen groenten benoemen.
0: Ja, hadden we laatst, hè, dat iemand zei stamppot vind ik heel lekker. Of er waren twee kinderen die helemaal fan waren van spinazie. Terwijl die kinderen die daarnaast stonden, die trokken meteen een heel moeilijk gezicht. Die waren helemaal geen fan van spinazie.
2: Ja, of spruitjes. Kan ook, hè.
0: Die zou ik niet kiezen vandaag, nee.

0: Kinderen voor Kinderen met hun allernieuwste liedje. Hola, olé, olé. Ja, en over een paar maanden, dan krijgen we weer een heel album. Een soort cadeautje dan eigenlijk. En dan hebben we niet nog één liedje van Kinderen voor Kinderen, maar dan hebben we er meteen 10. Hoppakee, kunnen allemaal in de bingo molen.
1: Dat is toch... Nou ja, alle 10 meteen?
0: Ja, dat weet ik niet. Kijk, de Bingemolen heeft natuurlijk 75 nummertjes. Dus ja, als je dan meteen het hele nieuwe album erin gaat stoppen, dat wordt misschien wat veel. Maar goed, Arnoud, we moeten natuurlijk wel even wachten. Hè. Dat is pas in oktober.
1: Dat is ook zo. Ja. Dus ja, en vaak is het liedje wat in het najaar komt, in oktober, is een beetje meer een amazing liedje.
0: Ja, die is voor de kinderboekenweek dan altijd, hè? Ja.
1: Ja, en het liedje van de Koningspeler is vaak meer een dansliedje.
0: Ja, ja, maar goed, kijk, wat er dan dus voor de rest nog op die cd komt te staan, ja, dat weten we nog niet, want het is pas mei. Daar moeten we nog even op wachten. Maar zodra we er meer informatie hebben, dan gaan we dat natuurlijk vertellen hier op Hallo Kids Radio. Maar Arnoud, ik weet niet of jij naar de klok hebt gekeken, maar we kunnen inmiddels niet meer wachten, hoor. Dat kan niet. Anders zijn we straks te laat.
1: Nee, dat weet ik. Dus ja, het is tijd om naar school te gaan. En joh, het is maar een korte week. Ja. Dus donderdag is het Hemelvaartsdag. Dus nou ja, kom op. Je moet gewoon even zin maken. Ook als je geen zin hebt. Ja. Het is wel wat koud buiten. Niet zo lekker als afgelopen weekend. Dus ik denk dat je toch wel een jas aan moet.
0: Mm-hmm.
1: Of een tussenjas.
0: Misschien wel een regenjas zelfs. Want ik bedoel, als ik hier nu naar buiten kijk bij de studio, dan regent het.
1: Nou, ik ga aftellen. Ik pak de megafoon erbij. Wacht even. Klik.
2: Zo, dan ga ik aftellen. En dan zeg ik veel plezier op school. Doe de groetjes aan de juf. Of aan de meester. Of aan de onderwijsassistent. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: zit ik zo lekker te ranten. Heerlijk.
1: Oh, wat een heerlijkheid. Oh, wat een gezelligheid. Appel, appel, appeltaart.
2: Dat zeg ik, appeltaart.
0: Mag ik al een stukje?

0: Dat was Stay Tuned met hun nieuwste liedje Unstoppable. En dat betekent natuurlijk, Arnold, op zijn Nederlands...
1: Niet te stoppen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat zijn wij eigenlijk met Hallo Kids Radio ook. Hè? Want we hebben eigenlijk wat dat betreft altijd muziek op de radio.
1: Altijd, ja, ja. Dat klopt. Weet je wat ook, wie ook onstoppbaar is?
0: Ja.
1: Dat klinkt heel gek, onstoppbaar.
0: Ja.
1: Wie niet te stoppen is, dat is... Sprookjesboom. Nou moet ik wel zeggen dat Sprookjesboom natuurlijk niet, die loopt niet. Die staat altijd op één plek. In het Sprookjesbos in de Efteling.
0: Mm-hmm.
1: Misschien heb je hem wel eens gezien. Maar die is niet te stoppen als het gaat om verhaaltjes vertellen.
0: Ja, die heeft namelijk superveel verhaaltjes al een keer verteld op de radio. Maar er komen elke dag weer nieuwe bij. Want het leuke is, ja, er gebeurt natuurlijk van alles nog wat in het Sprookjesbos. En hij gaat ons dus even vertellen wat er nou weer gebeurd is. Nou, ik kan je vertellen, Arnoud, vandaag gaat het over Klein Duimpje. Want ja, daar is iets mee. Maar wat er precies mee is, dat hoor je zo meteen. Hey!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
3: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
3: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
3: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
3: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
3: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
3: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
3: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
3: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
3: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Dan mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De Fakir wilde Klein Duimpje helpen.

0: diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
1: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
2: Klinkt goed.
1: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
2: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur...
3: Hoi, is er iets?
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
3: Een vlinder met een opgewekt humeur?
2: Ja, nee, ja, jij bent een vlinder.
3: Oh.
2: Of nee, een kikker.
3: Wat?
2: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Ga je benen al wapperen?
3: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
2: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
3: Ik snap er niks van.
2: Ik eigenlijk ook niet.
3: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
2: Ik vind je lief.
3: Oh, dat is aardig.
2: Aardig?
3: Heel aardig.
2: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
3: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt.
2: Ja, dat rijmt.
3: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
2: Gigantisch!
3: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
2: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
3: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
2: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
3: En was al op weg naar Roodkapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
2: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.
0: Roodkapje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam... Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Dat was de meidengroep Raak hier op Hallo Kids Radio. En dan wil ik nu eens eventjes richting de superhit van deze week. Die heeft namelijk alles te maken met de Efteling. En is het attractiemuziek? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. Want in de Efteling is een nieuwe attractie geopend, namelijk Hoogmoed. Dat is een attractie vlakbij Baron 1898, die achtbaan die zo helemaal zo de grond induikt. En daar zijn 3 torens bij gezet, waarbij je omhoog en naar beneden gaat. En die attractie is twee weken geleden ongeveer geopend. En daar hoorde een liedje bij. Fenna Ramos heeft het liedje gemaakt. Niemand krijgt ons klein en is deze week de superhit.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.
1: Nog voor

Dat was dus Fena Ramos met de superhit van deze week. Niemand krijgt ons klein. En het leuke is, ik krijg ook al berichtjes van luisteraars die zeggen... Oh ja, ik had hem goed geraden. Ja, dat is natuurlijk extra leuk. Hè? De hele week hoor je deze superhit voorbij komen. Maar volgende week, dan wordt het weer een andere. Dus mocht je nou deze week een leuk liedje voorbij horen komen... waarvan je denkt, ja... Dat moet de superhit van volgende week zijn. Dan mag je dat natuurlijk deze week al insturen. Via de Hallo Kids Radio of via de mail. Maar eerst gaan we genieten van deze.

Dit liedje draaide ik speciaal voor Maxime, want hij heeft afgelopen weekend voor het eerst namelijk de film The Lion King gekeken. En hij vond dit het allerleukste liedje. Nou, Maxime, ik hoop dat je lekker hebt meegezongen thuis, want daar zijn we voor, hè, met Hallo Kids Radio. We draaien niet alleen liedjes die we sowieso al bedacht hadden om te draaien, maar natuurlijk ook verzoekjes. Dus heb jij toevallig, net zoals Maxime, een liedje waarvan je denkt, nou, ja, die zou ik wel willen horen. Stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. En dat mag natuurlijk tijdens de ochtendshow, maar mag ook op een ander moment van de dag.

0: Dat was K3 met TikTok Tobias op Hallo Kids Radio. En ja, dan zit de ochtendshow er alweer bijna op. Maar het leuke is wel... Kijk, morgen zijn we gewoon weer terug. Maar na de ochtendshow komt ook een leuk programma.
1: Nou, zeker. Het peuteruurtje voor de allerkleinste. Met hartstikke leuke liedjes. En ja, ook als je geen peuter bent, is dat nog steeds leuk hoor. Want een liedje als Banaan hoor je daar ook voorbij komen. Of afgelopen vrijdag zat ik heel hard mee te zingen met een liedje van Tonky en Jack.
0: Ja, dat kan ook. Ja, weet je, dat maakt ook niet uit hè. Alleen het leuke is dat dit bijvoorbeeld typisch zo'n uurtje is wat bij heel veel kinderopvangen wat harder aangezet wordt.
1: Nou, precies. En de radio kun je de hele dag aan laten staan. Yep. Met bijvoorbeeld vanmiddag na schooltijd de wereld van Studio 100. Met alle Studio 100 vriendjes. En s'avonds is trouwens ook leuk. Want na 6 uur hoor je om 6:30 en om 7:30, zeg ik dat goed?
0: Ja.
1: Hoor je een wat langer sprookje, eigenlijk een hoorspelsprookje. Ook de moeite waard van het beluisteren hier op Hallo Kids
0: Radio. Ja, Arnoud, je hebt dan wel een moeilijk woord gebruikt, hè? Want je zegt hoorspelsprookje. Ik denk dat de meesten niet weten wat dat betekent. Laten we het gewoon even noemen een sprookje voor het slapen gaan.
1: Oh ja, dat is slim. Ja, een sprookje voor het slapen gaan. Dat is nog beter omschreven. En daarna kun je lekker gaan slapen. En morgenochtend, als je zin hebt, dan kun je weer lekker vroeg opstaan en de ochtendshow aanzetten. Want die start natuurlijk weer om 6 uur.
0: Ja, en het leuke is, we zijn er om 6 uur weer bij met natuurlijk ook weer die Monkey Town tickets.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoelains. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoelains kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Hoi lieve Hallo Kids radioluisteraars. Tonkie hier, van Tonkie en Jack. Tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk onze leuke liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier!

allemaal, ik ben Tibbe van Simsalazaartje. Vandaag is het natuurlijk tijd om weer lekker te gaan zingen met onze bekendste liedjes. Zingen jullie mee?

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

weken naar het beestje. Met Hendrik zit een feestje, want hij is gek op jou. Hij ziet er eigenlijk best heel schattig.

0: Pip. Het is vandaag warm in de tovertuin. En Woezel en Pip en Buurpoes hebben geen idee wat ze willen gaan doen. Nou ja, Woezel vindt het eigenlijk ook wel prima zo.
1: Het is best saai hier. Ik ga weer hoor.
2: Wacht Buurpoes, ik ga ook mee.
1: Miauw, dat is goed. Maar ik ga wel poesendingen doen hoor.
2: Poesendingen? Maar dat kan ik ook hoor. Dan ben ik niet Buurpoes, maar Buurpip. Waf! Miauw. Miauw. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: Buurpip, wat gaan jullie doen dan?
4: Wacht! Hé jongens, we kunnen samen toch iets leuks gaan doen?
1: Brrr, mooi hè?
2: Ja, best mooi. Water.
4: Hé jongens, ik kan toch ook met jullie meedoen? Wow!
5: Jongens.
4: Huh?
1: Kom, we gaan Buurpip. We hebben nog veel te doen.
2: Ja.
4: Nou.
1: Zo. We gaan lekker lang uit liggen in de zon. Zonne, Buurpip.
2: Zonne? Dat is een leuk woordje. Ik ga mee zonnen, hoor. Hallo, jongens. Kan ik er nog bij?
1: Erbij? Bedoel je hier op de poezemuur, Woezel?
2: Ja, ja. Bij jullie?
1: Nou, nee. Je bent toch geen poes?
2: Nee, maar Pip is toch ook geen poes? Buurpoes?
1: Buurpip zul je bedoelen. Nou, vandaag doen Buurpip en ik alleen maar poesendingen, hoor.
2: Woezel, je past er ook echt niet meer bij, hoor. Het is best een beetje klein hier.
4: Oh, wat flauw van jullie. Nou, dan ga ik wel ineens spelen. Buurstommerts.
2: Buurpoes, het is anders wel warm hoor zo in de zon.
1: Oh, poezen slapen de hele dag in de zon. Dat is de bedoeling van zonnen. Lekker lang niets doen.
2: Oh.

0: Wil jij misschien met me spelen?
1: Nee, hondje. Want ik speel vandaag alleen met Buurboezel.
0: Buurboezel? Klinkt stom. Ben jij een hondje of een poes? Ik ben echt geen poes, hoor. Kijk maar naar mijn oren en mijn neus. Ik ben Woezel.
1: Waf, waf, waf, waf.
0: Zo is het. Wij zijn Woezel. Zullen we nu spelen?
2: Ja, Woezel. Huh? Pommetje.
0: Hey, wacht. Wee. Ben jij Buurbip of Pip?
2: Pip. Ik ben toch een hondje, Woezel. En geen poes. Het is ook veel te warm om Buurbip te zijn. Kom, dan gaan we lekker zwemmen.
1: Wow.
2: Ja! Lekker spetteren.
0: Hey, ja.
3: Woezel, Pip, Buurpoes, de zingende tulpjes of Molletje. Iedereen is anders. Gelukkig wel. Laat dat maar lekker zo. En iedereen, ja, iedereen is welkom in de tovertuin.
1: Wat?
4: Woezel en Pip!

Ik ben Saartje en je luistert naar het Peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je mijn leuke liedjes hier ook voorbij komen. Saartje, hoi Saartje.

0: 말래?
1: 비바보
0: 똥비 똥비 똥비 똥비

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gemeen... Zeg, Sprookjesdronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Oh, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse lees probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu. Het tegenovergestelde op van wat je zegt.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt? Maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, hey, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor je dat gerinkel? De reus is bezig van je schat te stelen.
5: Ah, wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud.
5: Ah, wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven.
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dat kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee, nee, nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
5: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
6: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luisteren. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.

0: ik heb het precies opgeschreven zoals jij wilde.
1: Ja,
0: ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
2: En ik ook.
3: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leefde nog lang en gelukkig.
4: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben echt de grootste fan ooit. Niemand houdt ons tegen
1: of krijgt ons klein. Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio. Nog nooit

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.

0: Tegen.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ik hou heel erg veel van jullie. Groetjes Milou en papa. Ik hou heel erg veel van jullie.
1: Zo, we zijn er.

0: Hok opruimen. Op deze heerlijke nieuwe morgen ziet de tovertuin er overal schoon en netjes uit. Nou ja, overal. Bijna overal.
1: Wat voor dag is het eigenlijk?
2: Het is een saaie dag, Woezel.
3: En er is niks te doen.
2: Ik verveel me.
1: Nou, misschien is het wel speeldag of lekker etendag.
4: Ja, misschien is het wel taartdag.
1: Of verrassingendag met een zoektocht met cadeautjes.
4: Oh ja, dat zal leuk zijn.
1: Kom op, Pip, laten we het gaan vragen.
5: Goedemorgen, lieve hondjes. Wat maakt jullie zo blij op deze mooie morgen?
4: Nou, tante Perenboom, wij willen graag weten wat voor dag het vandaag is.
1: Ja, is het spannend dag of avontuurdag?
4: Of misschien wel perentaartdag, tante?
5: Oh, lieve hondjes toch. Taart eten doen we toch altijd op dinsdag?
4: Dinsdag?
6: Ja, net zoals jullie een naam hebben, hebben de dagen van de week ook een naam.
1: Huh? Oh, en hoeveel dagen zijn er dan?
6: Er zijn 7 dagen in een week. Het begint met de...

0: zondag en dan krijg je maandag en dan dinsdag en dan komt woensdag.
1: Woensdag? Dat lijkt wel een beetje op woesel. Woeseldag.
0: En dan heb je nog 3 dagen, donderdag, vrijdag en vandaag heet zaterdag.
1: Oh, en wat doen we dan op zaterdag?
2: Zaterdag is hokopruimdag.
1: Huh? Hokopruimdag? Huh? Maar dat is helemaal niet leuk.
2: Oh, maar dat kan heel leuk zijn hoor, jongens. Ga het eerst maar eens proberen. En als jullie je hok netjes hebben opgeruimd, dan krijgen jullie van mij een lekker perenijsje.
1: Ja, een perenijsje. Kom op, Pip, we gaan hok opruimen. Hey, kijk, mijn oude etensbak. Kijk, Pip, ik ben een matroos. En de boot gaat zo vertrekken. Alle hondjes aan boord.
3: Ik ga mee, Woezel. Wacht even.
1: Hok opruimen, hok opruimen.
3: Tralalalala.
1: Hey, Pip, waar blijf je nou?
3: Hier ben ik, maar ik ben niet Pip. Kijk, Woezel, ik ben prinses Piplala.
1: Ja, ja, en dan ben ik koning Woezel. De koning van de tovertuin. En zo ben ik een spook. Sticky, jij bent hem.
3: Nee, jij bent hem.
2: En, hondjes, hebben jullie je hok mooi opgeruimd?
3: Oh. Nou, tante, het was wel een hele klus, hoor. Maar hokopruimdag is wel een hele leuke dag.
1: Ja, en ik krijg het er heel warm van.
2: Nou, vooruit. Dan hebben jullie dat perenijsje wel verdiend.
3: Hm? Oh ja, lekker!
1: Ja! Dankjewel, tante.
3: Woezel, weet jij eigenlijk nog hoe de dagen heten?
1: Eerst krijg je zondag, net als de zon. En
4: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Er is elke dag van de week wel iets leuks te doen. Tot morgen, Woezel en Pip.
5: Minder schermtijd.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman Wanneer.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.

voor Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op de grond.

0: sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hé, hey, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden, dacht hij.
1: Vijf stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? En 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor, of anders...
2: Shoot. Huh? Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Vraag 1. Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij. Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ja, ik ben
2: aan.
1: Stomme draak.
2: Ja.
1: Bijna had ik de schat.
2: De schat?
1: Maar ik wist de vraag niet, hè.
2: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan heb.
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
3: Oh, hallo.
2: Ik kom voor de schat.
3: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol. Dan kan ik niet naar de schat.
3: Stop. Oh. Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
2: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Aha, ik weet het. De brug.
3: Waarom?
2: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
3: Goed.
2: Geniaal.
3: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
2: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
3: Fout.
2: Dat denk ik niet. Wegwezen jij.
4: In het bos, daar pluk ik bloemen. Tot een bos, tot een bos. In het...
2: Hey, jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
4: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
2: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit. Oh. Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
4: Hey, uw staart brandt.
2: Wat? Oh ja. Ah!

0: Hoeveel druppels gaan er in één glas?
1: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
0: Wie is dicht als hij open is?
1: Weet ik ook. De brug.
0: En? Wat denk ik nu?
1: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
0: Ja?
1: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens, hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
0: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
1: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
0: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
1: Leuk! Daar maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
2: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen.

0: Hallo, ik ben Sarah en ik vind Kids heel superleuk.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol is...

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Nog een keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik vind Kids Radio superleuk. Doei, groetjes Sophie.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
0: Kids Radio is cool!
3: Kids Radio is echt super!

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: snap ik het juist. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Kids Radio, de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Euro, let's come together.
2: Hello, papa. Hello, papa.
1: It's

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: Piet Piraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.
2: Ik ben Hanne.
3: Ik ben Julia.
4: Ik ben Marten.
5: En wij zijn K3.
2: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
4: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Hallo.

0: steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oh ja.
2: Big, we gaan beginnen.
3: Ik ben er al, Betsy.
2: En geen windjes laten deze keer.
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Big.
4: De

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: gouden raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, hè, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.

0: Oh, vandaag had Klus een nieuw idee. Hij wilde een raket bouwen. Nu zit er een gat in mijn dak.
1: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
2: Yes!
1: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: Hallo iedereen. Welkom in het circus van Boomba de Clown. In het circus valt er altijd wel iets te beleven. Boomba en zijn vriend Boombalu halen de gekste toeren uit. Zazati de tovenaar doet een tovertruc. Ook Toombi de olifant, Pantoef het nijlpaard, Nanadoe de beer en nog vele anderen zijn erbij. Samen met Boomba en al zijn vrienden kan je de leukste dingen meemaken. Gaan jullie mee met Boomba?
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Boombalu, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.
4: De wereld van Studio 100.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
3: Kom, Jana, het is zover.
4: Ja, ik heb er zin in.

0: dat was toch superleuk, Janna?
1: Ja, Saar, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: zijn heel leuk. Groetjes, Floor.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
2: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeer, oma.
2: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten.
3: Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
4: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
5: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vochtinbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon. De zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen. En wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
2: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
2: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee?
0: De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover! Vandaag mag ik eindelijk naar boven! Oh.
2: Ah. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeer oma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
2: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaide haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag
2: zusje!
3: Veel plezier!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
2: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.

0: zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
1: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
2: Hoera!
3: Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
4: Haha, dankjewel kapitein. Ja, voordat u het weet sta ik inderdaad achter het roer.
3: Ja, maar zover is het nog niet.
5: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins,
0: zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
4: Waar komt die storm opeens vandaan?
3: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
5: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
5: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel, hè?
3: Ja, echte benen.
2: Ah, gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen, want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog.

0: Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in twee prachtige benen.
1: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
2: Hé, hey, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
2: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
2: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
2: Jongen, ik heb in tijden niet zo'n lol gehad.
0: Arinde knikte. Ze had willen zeggen dat ze net zo genoot van alles wat ze samen deden. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zonder stem.
2: Je bent een van de leukste vriendinnen die ik heb.
0: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog een van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
2: Kun je een geheim bewaren?
0: Arinde knikte.
2: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
0: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons. We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
2: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
1: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
3: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
4: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

enorme slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: en Geertje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach!
3: Wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet!
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
5: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
5: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
5: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
5: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat

0: liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
2: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
3: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat we terug zijn.
2: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in.
3: Oh.
4: Pst, Grietje. Morgen weer hetzelfde verhaal.
2: Sst. Ik ben moe.

0: De volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb, als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig. Een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen, oh, wie heeft jullie hier gebracht? Kom toch binnen, daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Ho, ho, ho. Dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, luie meid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blind als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit. Kom op, steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, domwicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, tuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, je bent toch dommer dan dom? Doe die deur open. Oh nee. Oh.
2: Hans, we zijn gered. Kom er maar uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en chilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen, omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen. Blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer. Geld hadden ze genoeg. Zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat het nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen, want die snoepte alleen maar van haar huis en verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes, voor het middageten of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet en dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Oh, dat scheelt.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

Mariette wil verder spelen. Kom Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Arrivederci.
1: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

idee. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog in.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.